0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
11: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Goedemorgen, luisteraars. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Dat is Psalm 105. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. De Ichterskantorij uit Bolsward.

kampermannenkoor Def zingt Gouden harpen hoor ik ruisen. En 1700 mannen in Katwijk, kom tot uw heiland, toef lange niet. Kom nu tot hem die redding u biedt.

Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. Psalm 123, vers 1 en 2. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid.

Ik lees enkele versen uit Efeziërs 4. Christus heeft ons geschenken gegeven. Hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws, leraren en leiders die de christenen steunen in hun geloof. Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk van Christus sterk te maken. Een bijzondere combinatie. Onmondige kinderen die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. De apostel gebruikt twee beelden die allebei iets aangeven van afhankelijk zijn van de omstandigheden of de mensen om je heen. Maar dat is geen goede manier van leven voor een christen. Bovendien is het niet nodig. Christus wil ons toerusten, zodat we zelfstandig en recht door zee door het leven gaan, vasthoudend aan wat we van en over hem geleerd hebben. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen vormen we zo het lichaam van Christus. Dat betekent niet dat andere mensen ons nooit meer aan het twijfelen kunnen brengen, of dat de omstandigheden ons niet eens flink door elkaar kunnen schudden. Maar als we telkens weer bij hem onze kracht zoeken, zullen we in staat zijn koers te houden.

samenzang uit de Jacobikerk te Utrecht. Met psalm 103. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan.

Van u wil ik zingen, wie de engelen omringen, al juichend getuigend, uw goedheid, o Heer. En Kees Deening zingt De Heilige Stad.

Een gedicht van Jacqueline Westerlaken. En de dichter, die heeft een angstige boottocht meegemaakt in Kroatië. En als u dit gedicht hoort, dan zult u het wel begrijpen. De kapitein staat erboven. De storm die beukte op onze levensmuren. Wat doet die met de muren van uw leven? Wij kregen veel tegenslag te verwerken. Zou ons levensbootje het wel houden? Net als tijdens de boottocht in Kroatië. Het benauwde ons soms. Zouden wij zinken? Wij schreeuwden om hulp. Wij gaan verdrinken. Het water steeg tot aan onze lippen. Het bootje sloeg nog net niet op de klippen. De kapitein vroeg, wil je een reddingsboei? Nou, dacht ik, wel twee. De vraag is, gaan wij met onze redder mee? Ploeteren wij voort met de kans te verdrinken? Of grijpen wij de redding aan en willen wij behouden worden? Het is niet te laat. Wij kunnen nu nog kiezen.

Het Groot Rotterdams gemengd koor met Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.

Jacob Schenk op het orgel met Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En dat is dan het allerlaatste wat u deze zondag aanbieden. Een gezegende zondag.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met kerkelijke en licht klassieke muziek. Een moment van verstilling op de zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. Ik wens u veel luisterplezier.

Dit is Zingen op Zondag. Iedere zondagmorgen van 9 tot 10 uur en zondagavond tussen 7 en 8 uur op Bo, de omroep van de Bollenstreek.

Wat gaat de tijd toch weer snel voorbij. Dit was het laatste nummer van Zingen op Zondag. Een programma van kerkelijke en licht klassieke muziek. Mijn naam is Riet Stout. Ik dank u voor het luisteren en wens u een gezegende week toe. Tot slot hoort u de eerste zegenbede, gezongen door The Priests.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Bent en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. En doet u mee aan het hardloop-evenement Home Wizard 10 hier in Noordwijk op de Koningin Wilhelmina Boulevard gaat hij van start. Natuurlijk wensen jullie natuurlijk heel veel succes. En gewoon ook een beetje drinken natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is heel
0: veel
1: belangrijk.
0: Vochten, heel belangrijk natuurlijk. Maar veel succes met het lopen daarbij.
2: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon. Hebben we vandaag Anouk. Gezellig Anouk dat je er bent. En achter de techniek hebben we vandaag Dennis van Zuilen.
0: Ja.
2: Ook een oude bekende. Gezellig dat je er bent, Dennis. En de presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar het neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes en het indienen voor verzoekjes op 071 36 131 99. En Anouk zal deze voor u noteren. Zo dadelijk krijgt u van ons het programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Rob de Nijs. Oh, had ik een hamer. Ja.

ben ik een hamer.

0: bij deze doen we natuurlijk ook nog even de groetjes aan Gerda en Pieter, die noodgedwongen thuis verblijven, omdat de lift hier in het Leeuwenhorst is nog stuk. Dus heeft u straks een prijs gewonnen, dan zou ik zeggen, blijf beneden staan bij de receptie om 12 uur. Dan kunnen we die aan u geven. Anders moet u vier trappen gaan lopen. Maar bij deze jongens, we hopen natuurlijk dat volgende week de lift gemaakt zijn en dat iedereen daar weer gebruik van kan maken.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Nou, ja. U krijgt het programmaoverzicht voor het eerste uur.
1: 9:15, het spel spreekwoorden.
0: En we hebben natuurlijk groetjes en verzoekjes. En die groetjes kunt je doorbellen naar Anouk. Ze zit er helemaal klaar voor op het nummer 071-36-13199. Om 10:50 en om 10:50.
1: 10:30 hebben we de top 2 van de luisteraar. En deze week is die van Piet van den Berg.
0: En om 10:45 dan hebben we nostalgisch nieuws. En dat gaat over het onderwijs van destijds hier in de Bollestreek. We gaan verder met muziek van Sineke. Ik doe wat ik wil. Ja!

0: Ja, en we gaan spreekwoorden en gezegden met u spelen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. U komt dan live in de uitzending, dus u mag 1 keer per week een gokje wagen naar het spreekwoord. En raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben natuurlijk weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon, te waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon, te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon, te waarde van 5 euro. Als u van één van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel, maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Hier komt aanwijzing nummer 1. Ja. En dat is een vleesbon te waarde van 10 euro kunnen winnen. Aanwijzing 1. Je bent vindingrijk. Je bent vindingrijk. Dus zo luidt de eerste aanwijzing. Je bent vindingrijk. Dus je bent vindingrijk. Ja, en nog even een huishoudelijke mededeling voor mevrouw Aan de Wiel. Marco Schuitenmaker gaat straks voor je optreden. Dus dan weet u het alvast. Aanwijzing nummer 1, je bent vindingrijk. Je bent vindingrijk. Ja, zo luidt de eerste aanwijzing. Pak de telefoon, doe mee. 071 36 131 99. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen te waarde van 10 euro. Dus je bent vindingrijk. Dus 071 36 131 99. Je bent vindingrijk, zo luidt de eerste aanwijzing.

0: Aanwijzing nummer 2. Opgeven doe je niet snel. Opgeven doe je niet snel. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen te waarde van 13 euro. Dus je bent vindingrijk en opgeven doe je niet snel. Over welk spreekwoord hebben wij het? Bel gezellig naar de studio op 071 36 131 99. Dan krijgt u Anouk aan de telefoon. Dus je bent vindingrijk, opgeven doe je niet snel. Over welk spreekwoord hebben wij het? Altijd leuk als u belt naar de studio. U kunt een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Je bent vindingrijk, opgeven doe je niet snel. Het is een bekend spreekwoord. Dus je bent vindingrijk, opgeven doe je niet snel. Als het goed is, heeft Anouk iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
1: Met Anneke Ploeg.
0: Hoi Anneke, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Zeg het eens.
1: Niet voor één gat te vangen.
0: Ja,
2: bingo.
0: Anneke. Ja, je hebt hem, Anneke.
1: Ja.
2: Je hebt hem. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe kom je er zo op, Anneke?
1: Nou, via spreekwoorden en gezegden. En dit was de enige gezegde die tevoorschijn kwam op het hek.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Anneke, je hebt een taartbon gewonnen.
1: Oké, lekker.
0: Kom je 4 trappen omhoog of zeg je ik blijf om 12 uur beneden staan?
1: Ik blijf om 12 uur beneden staan.
0: Is goed, dan zie je ons rond 12 uur beneden en dan krijg je je bon.
1: Ja? Oké, dankjewel.
0: Oké, tot straks. Dag.
1: Fijne dag verder.
0: Dank je. Ja, inderdaad, niet voor één gat te vangen zijn. Je bent vindingrijk, je geeft niet snel op. Je vindt voor elk probleem een oplossing.
2: Leuk, fijn dat hij geraden is.
0: Volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord.
2: Ja, we gaan verder met muziek van Bonnie M. Rivers of Babylon.

Ja, Bonnie M. uit 1978. We gaan verder met de eerste verzoekplaat. Een speciaal verzoekje voor mevrouw Aan de Wiel. U viert uw verjaardag vandaag, hè. U wordt morgen eigenlijk, maar je viert het vandaag, 95 jaar. Wat een presentatie is dit, hè. 95 jaar. En je krijgt natuurlijk de felicitaties van je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En inmiddels heb je al 12 achterkleinkinderen. Staat hier geschreven. Heel erg leuk. En je bent een grote fan van Marco Schuitmaker. En die gaat speciaal voor je zingen, hoor, mevrouw Aan de Wiel. De Engelbewaarder.

Ja, speciaal voor mevrouw Aandewiel. Die viert haar verjaardag vandaag. En morgen wordt ze 95 jaar. Hele fijne dag, mevrouw Aandewiel. En kom maar gauw weer een keer hier in de studio een bakkie doen. We gaan verder met de top 2 van een luisteraar. Als iemand Raad de Straat wint, mag hij of zij zijn top 2 inleveren. En vorige week heeft Piet van den Berg Raad de Straat gewonnen. Dus we gaan luisteren naar zijn top 2. Heel veel luisterplezier.

0: Prachtig nummer. Suzanne en Freek, lichtje branden. Voor een ieder die natuurlijk ook een dierbare heeft verloren. Piet, heel erg mooie top 2 heb je ingediend. Ancora met Wort Zeeman en Suzanne en Freek, een lichtje branden. En dat lichtje branden doen we ook speciaal voor mevrouw van der Zalm, die afgelopen week op 95-jarige leeftijd is overleden. De moeder van Marion, Marion van der Zalm, de presentatrice destijds van het neusje van de Zoute Zalm. En waaraan deze naam verleend is. En de familie ook heel versterkte. We gaan door met een aantal berichtjes.
1: Ja, crescendo in de Muzen. Dinsdag 7 juli verzorgt Harmoniekapel Crescendo een concert in Theater de Muze in Noordwijk aan het Wandveld 2. Het Noordwijkse muziekgezelschap belooft een programma vol zomerse klanken en traditie. Medewerking wordt verleend door de klederdrachtgroep van het genootschap Oud-Noordwijk. Aanvang om 19:30, de toegang is gratis. Het concert is mede mogelijk gemaakt door de Rotary Club Noordwijk.
0: Ja, en de A44 is na 2 weken van werkzaamheden weer volledig open. Dat meldt Rijkwaterstaat zaterdagochtend, dus gisteren. Het Lisseweg-viaduct is vervangen door een nieuw viaduct. In beide richtingen kan het verkeer weer zoals vanouds over de snelweg rijden. Het Lisseweg-viaduct moest na bijna 90 jaar worden vervangen. Dat ging op een spectaculaire manier. Het volledige viaduct werd eruit gereden en het nieuwe viaduct werd opgebouwd. De snelweg was daarvoor sinds 19 juni dicht. Eindelijk moest de A44 op 1 juli weer helemaal open zijn. Maar de werkzaamheden liepen natuurlijk vertraging op door de hoge temperatuur. En dat is heel normaal dat mensen dan even niet zo hard werken. Het nieuwe viaduct is breder en lager aangelegd. Dat maakt het viaduct veiliger. Volgens het Rijkswaterstaat en naar de Lisseweg-viaduct komen de komende jaren ook nog het hoofdvaartviaduct De Kaagbrug en het spoorviaduct bij Sarsenheim. Hoewel het verkeer weer over de viaduct kan rijden, moet het verkeer onder het viaduct nog even wachten. De onderdoorgang gaat in september 2026 pas open. En de weg onder het viaduct wordt verlaagd, zodat de doorrijhoogte hetzelfde blijft. Al dus het bericht op de omroep staat een prachtig filmpje en interview met de mensen die aan deze werkzaamheden hebben meegewerkt. We gaan verder met muziek van Highway. Voor Sonja doe ik alles.

0: Ja, we gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat handelt dit keer over het onderwijs voor velen.
1: Voor de meeste kinderen was er echter nauwelijks goed onderwijs. Veel kinderen werden thuisgehouden van school omdat zij onmisbaar waren bij het verdienen van de kost. Er waren geen speciale schoolgebouwen. Er werden veelal lesgegeven in onverwarmde schuren. En alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, zaten door elkaar in één ruimte. De scholen hadden grote klassen, met 50 leerlingen in één lokaal les. Krijgen was geen uitzondering. De schoolmeester stond echter achter zijn lessenaar met de aanwijsstok in de hand en liet af en toe zijn gezag gelden.
0: Ja, hij schreef op het schoolbord met witkrijt in zwierige krullen. De leerlingen schreven met griffels op een lei of met een kroontjespen met inkt in schriften. Dat weet ik nog wel dat we dat hadden. Ken jij dat nog herinneren?
1: Ja,
0: in de eerste klas.
1: Ik ben links, dus dan weet je wel hoe het gaat.
0: Oh, met vlekken natuurlijk. Ach jee.
1: Ja.
0: En die inkt zat in een inktpotje, in een vakje, in je schoolbank. En als het op was, vulde de meester of juf natuurlijk de inkt bij uit een grote literfles. De kinderen kregen hoofdelijk onderwijs. Dat wil zeggen dat de meester ze allemaal een aparte taak gaf. De onderwijzers waren niet speciaal opgeleid om les te geven en mochten lijfstraffen uitdelen om orde te houden.
1: In 1806 werd de eerste onderwijswet in Nederland uitgevaardigd. Er werd bepaald dat leraren klassikaal moesten gaan lesgeven en dat zij bevoegd moesten zijn voor het geven van onderwijs. Daarom werd er kweekscholen opgericht om schoolmeesters op te leiden.
0: Ja, in Heerlegom bestond al sinds 1767 een openbare school, afhankelijk in een oud gebouw. Oude pand aan de Kerkstraat, vanaf 1875 in een nieuw gebouw aan de Van de Endelaan. Op het dorpslijn van Warmond werd in 1865 een nieuwe gemeenteschool met twee klassen gebouwd, met een huisje voor de bovenmeester ernaast. Nu de gallery, de pomp. Zo had elk dorp wel een gemeenteschool. Er was echter nog geen onderscheid tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. De kerken hadden echter behoefte om leerlingen onderwijs te geven dat paste bij hun geloof, in plaats van een neutrale onderwijs dat op de openbare scholen werd gegeven. Pas na de schooltijd en de nieuwe onderwijswet in 1857 werd het mogelijk een bijzonder onderwijs te geven en bijzondere scholen te stichten.
1: In 1901 werd in Nederland de wet op de leerplicht ingevoerd, waardoor kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht werden onderwijs te volgen. Daarbij werden jongens en meisjes aan elkaar gelijkgesteld. Daardoor groeide het aantal leerlingen op gemeentescholen zodanig snel dat de scholen uit hun jasje groeiden en er behoefte kwam aan nieuwe schoolgebouwen. Dat leidde in de jaren 1900 tot een bouwexplosie van openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke jongens- en meisjesscholen.
0: Ja, de roomse scholen werden meestal gebouwd in de buurt van een katholieke kerk en het plaatselijke klooster. Als leerkrachten werden broeders en nonnen uit het klooster aangetrokken. In Voorhout bijvoorbeeld werd in 1876 een openbare school geopend in de Herenstraat, die na 1922 als katholieke jongensschool in gebruik genomen werd. Voor de meisjes werd in 1906 een aparte school gebouwd, de Agnesschool. Daar zwaaiden de zusters van Liefde uit Veghel de scepter. De scholen die door de protestanten en hervormde kerkbesturen werden opgericht, werden op dikwijls school met de Bijbel genoemd.
1: Na de lagere school gingen kinderen uit de iets betere milieus vaak naar meer uitgebreide lagere onderwijs, MULO, of naar de hogere burgerschool, HBS. Kleuters konden in de 19e eeuw al terecht op bewaarschool of kleuterschool, waar zij leerden knippen, plakken en spelen.
0: Ja, tot zover nostalgisch nieuws. Volgende week hoort u het vervolg hierop. We gaan verder met muziek van Frans, Duits en Lange Frans, Tour de France. Je m'appelle Frans.

Ja, ik heb een verzoekje. Afgelopen donderdag was Emmy van Bourgondië jarig. Natuurlijk nog gefeliciteerd en ook namens het ex-collega's van de Neusje van de Zoute Zalm. Gisteren was mijn zwager jarig, Theo van der Poel. En vandaag is het de trouwdag van Gerda en Jan Buys. Natuurlijk hartstikke gefeliciteerd. En we gaan draaien van de Cats, Be My Day.

0: Ja, we hebben nog tijd voor een aantal berichtjes. Het is nog niet altijd duidelijk waar de wilde vogels aan zijn overleden die vorige maand in Park Rusthof in Sarsheim werden gevonden. De gemeente Teylingen laat weten dat er geen sprake is van vogelgriep waar in eerste instantie aan werd gedacht. Ook zijn de dieren negatief getest op botulisme. De dode dieren werden half juni gevonden in het park. De vogels en de eenden lagen in de vijver en zijn meteen opgeruimd. Ook in de dagen daarna zijn er dode vogels en versufte eenden gevonden. Er werd gedacht aan vogelgriep, viel te lezen op een briefje dat bij de ingang van Park Rusthof hing. De gemeente stelde een onderzoek in en riep bezoekers van het park op om de dieren niet aan te raken en om honden aan te lijnen. Er is onderzoek gedaan en er is geen sprake van vogelgriep. We weten op dit moment nog niet wat er aan de hand is. Laat een woordvoerder van de gemeente weten. Er wordt verder onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn. Park Rusthof meldt op de website dat er geen sprake is van botulisme. Er zijn enkele bloedmonsters opgestuurd voor een check en ook die gaven een negatief resultaat. De kinderboerderij in het park was uit voorzorg een aantal dagen dicht na de vondst van de dode vogels, maar is inmiddels weer geopend.
1: Beelden op Boulevard, zondag 12 juli, dat is dus volgende week zondag, vindt in Noordwijk aan Zee de 12e editie van Levende Beelden Festival plaats. Op de Koningin Wilhelmine Boulevard en in de Hoofdstraat zullen zo'n 32 acts te zien zijn. Ook zal er worden opgetreden door diverse straatmuzikanten. Het festival vindt plaats van 1 tot 5 uur en de toegang is gratis. De organisatie is in de handen van de Stichting Fijn, die in Noordwijk ook de bekende Ibiza-markten en Cirque du Dun organiseert.
0: Ja, leuk die beeldenfestival.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus volgende week.
1: Ja.
0: Ja, heel leuk. Ik hoop dat ze mooi weer hebben,
1: zeker,
0: want het is een prachtig evenement. Afrik Simone gaat voor u zingen. Hafa Nana.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamper en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kamper en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ron van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van het Neusje van de Zoute Zalm, het seniorenprogramma van Omroep Bo. U krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur met erin de volgende onderwerpen.
1: Om 10:45 en 11:45 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. Dus vraag een verzoekje aan op 071 36 131 99. En Anouk zal deze voor u noteren.
0: Om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het Dierenziel Noordwijk.
1: 11:50 de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: Om 11:30 de tips van opa en oma.
1: 11:15 Raad de Straat. Met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we beginnen met de Gouden Ouwe uit 1964. Fun, fun, fun. Gezongen door de Beach Boys.

0: Ja, ik heb nog een leuk gedicht gevonden. Dat heet De Rugzak van het Leven. Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak mee. Berg daarin zijn vreugde en zorgen en een verzameling van wel en wee. Soms is de rugzak zwaar van stenen. Een ander moment weer vederlicht. Dan blijft er nog maar wat ruimte over. Maar dikwijls kan hij niet meer dicht. Kijk je in een verloren uurtje heel de inhoud nog eens door, dan kan er meestal iets verdwijnen wat zijn waarde reeds verloor. Langzaam wordt je rugzak leger. Levensmiddag is voorbij. En bij het naderen van de avond werp je een deel van je last opzij. Maar er is nog veel meer waarde wat je koestert en graag behoudt. Al schijnen het soms maar kleinigheden, het zijn herinneringen meer dan goud. Ieder draagt zijn eigen rugzak, niemand die hem overneemt. En je hoeft niet bang te wezen dat een dief hem ooit ontvreemdt.
1: Ik heb nog... De Van Berkelweg gaat 7 maanden dicht met als inzet een kruispunt. Grappig, door diverse omleidingen via toeristische route weten ze uiteindelijk Noordwijk te bereiken. Keunen, zo'n kruispunt. Daar heeft de gemeente Noordwijk na 7 maanden een punt. Goed voor de klanditie in Noordwijk en de parkeergarage en de hoofdpijnvraag voor de Noordwijkse ondernemers met straks de flauwe parade van Rijnsburg in het verschiet. Ja, waar moet dat naartoe? 7 maanden de Van Berkelweg dicht. Dat gaat een crisis worden natuurlijk.
0: Zeker. We gaan even kijken, ook het bericht eventjes opzoeken. Ja. Want er worden huizen gebouwd aan de Van Berkelweg, wat ik begrepen heb.
1: Ja, de Bronsgeest gaan ze bouwen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb nog zondag, vandaag dus, 5 juli, organiseert de IVN Leidsregio weer een excursie naar het landgoedbos van Huis te Warmond. Ook dit keer zullen de gidsen weer vertellen over de flora en fauna op het landgoed. Vertrek voor excursie is vanmiddag om 14:00 vanaf de ingang aan de Herenweg 139 in Warmond. De deelname is gratis, maar vooraf aanmelden was ook niet nodig. Meer informatie kunt u vinden en mailen naar info@htw.apenstaartje.casema.nl of kijk op de www.ivn.nl Leiden.
0: We gaan verder met muziek van Guus Meeuwers, Verliefd zijn.

0: Ja, het is tijd voor Ratenstraat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk. Teylingen, Lisse en Hillegom. Wij geven u weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen er dan 3 luisteraars bellen en die komen dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u van ons een waardebon te waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. We hebben natuurlijk ook nog dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van €10. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is de sportbon te waarde van €7,50. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in de plaats Sassenheim. Heel veel succes.
1: Aanwijzing nummer 1. In de straat zit een dier. Dus in de straat zit een dier. Ja. 071-36-131-99. Anouk zit er klaar voor om uw telefoontje op te nemen. Dus in de straat zit een dier. Dus pak de telefoon, doe lekker gezellig mee. Bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van €10. Te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus in de straat zit een dier. Dus 071 36 131 99. Dus in de straat zit een dier. We zoeken in Sassenheim vandaag. Dus 071 36 13 199. En u kunt een waardebon winnen te waarde van €10. En Anouk heeft iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
2: Goedemorgen, met Marga Pilon.
1: Ten eerste van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Dank je wel.
1: Hoe weten wij dat, hè?
2: Ja.
1: Ja, 61 jaar geworden.
0: Mooie leeftijd, Marga.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar goed, Marga, daar bel jij niet voor. Zeg het eens.
2: Ik dacht aan de Molen Dwarsstraat.
1: Nee, het is niet Molen Dwarsstraat. Maar ik wens je een hele fijne dag, Marga.
2: Ja, dankjewel Margaret en Jacqueline.
1: Dankjewel. Hey, groetjes, dag.
2: Groetjes, doei. Dag.
1: Dus in de straat zit een dier. Ja, we zoeken in Sassenheim. Dus 071 36 131 99.

0: Van een gedeelte van de straat heb je een auto. Van een gedeelte van de straat heb je een auto. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. In de straat zit een dier en van een gedeelte van de straat heb je een auto. We zoeken in Sassenheim. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. Altijd leuk als u belt. Daar maken we de spelletjes ook voor. We hebben alle leuke prijzen. Mocht u de straat raden, dan mag u een stukje cabaret inleveren of een top 2. En dan krijgt u natuurlijk een waardebon aangeboden voor een pannenkoek. Dus doe gezellig mee. In de straat zit een dier. Van een gedeelte van de straat heb je een auto. Zoek in Sassenheim. 071 36 131 99. Anouk zit te wachten dat u belt. Hij ook natuurlijk. Dus in de straat zit een dier. Van een gedeelte van de straat heb je een auto. 071 36 131 99. Je kunt een sportbon winnen bij deze aanwijzing. Dus van een gedeelte van de straat heb je een auto. En in de straat zit een dier. Zoek in de plaats Sassenheim. In de straat zit een dier en van een gedeelte van de straat heb je een auto. We zoeken in Sassenheim. 071 36 131 99.
1: We gaan door naar de derde aanwijzing. Er zit een vis in de straat. Er zit een vis in de straat. Ja. En van een gedeelte van de straat heb je een auto. Ja, en een dier zit erin. Wel, twee zie ik nu. Dus er zit een vis in de straat. En nog een dier. En een auto. Ja. Ja, dus er zit een vis in de straat. 071 36 131 99. En dan krijgt u Anouk aan de telefoon. Mocht u een prijs winnen, dan... de lift in het Leeuwenhorst doet het niet. Dus dan moet u even kijken of u na 12 uur komt. Dan zien we u dan beneden. Bij de receptie. Dus 071 36 131 99. Dus er zit ook een vis in de straat. En nog een dier. Dus twee dieren zitten erin. En een auto zie ik ook. Dus bij wijze van spreken, hè, dat ik niet denk van ik zit te hallucineren of zo.
0: Als je koekoek bent.
1: Dat koekoek ben, ja, dat ben ik toch wel. Nee hoor, prettig gestoord. Nee.
0: Weet dat, ja.
1: Er zit een vis in de straat. Nou weet je wat, we gaan gewoon door naar de vierde. Hè?
0: Ja. Van een gedeelte van de straat heb je een duif. Dus van een gedeelte van de straat heb je een duif. Zoek in Sassenheim. Dus van een gedeelte van de straat heb je een duif. Er zit een vis in de straat. Je hebt er een auto. En er zit een dier ook in de straatnaam. Zoek in Sassenheim. 071 36 131 99. Anouk zit te wachten dat u belt. Toch Anouk? Ja. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. Dus u vindt er een dier in de straat, een auto, een vis en je hebt er ook een duif van. In Sassenheim. 071 36 131 99. Anouk heeft iemand aan de telefoon. Kijken wie we zo doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Met Ko van Dam uit Voorhout.
0: Dag meneer Van Dam, goedemorgen. Zegt u het eens.
2: Wij dachten aan de Karosstraat.
0: Nee meneer Van Dam, helaas. Het
2: de
0: is er niet.
2: De kar en de oors, maar goed. Ja. Het is er niet.
0: Nee, helaas. Leuk dat u meedeed. Okay. Fijne zondag.
2: Doei.
0: Dag. Nog een beller. Wie heb ik aan de telefoon?
3: Leo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met Leo van Vliet.
3: Ja, ja, de enige echte.
0: Gezellig, zeg het eens.
3: Ik heb het net even niet gehoord wat mijn voorganger zei, want anders zeggen we allebei dezelfde.
0: Nou, zeg het eens.
3: Ik zei, ik zoek op de postduif.
0: De postduif?
3: Ja.
1: Nee, het is hem
0: nee
1: niet.
0: Dat is hem niet. Nee,
1: nee, nee Leo, dat nee, is hem niet.
0: Nee. Je bent wel warm.
3: Ja.
0: Je bent wel warm, maar het is hem niet.
3: Oké, okay, nou ja, ja, ander keertje weer beter.
0: Is goed hoor, fijne zondag.
3: Dankjewel, dag.
0: Dag. Dag. In de straat zit een dier. En ook een auto, en een vis, en een duif. Nou, mooier kunnen we het niet maken. En we zoeken in Sassenheim. 071-36-131-99. Goedemorgen met Jacqueline.
4: Ja, goedemorgen met Ellie.
0: Hoi Ellie, hoi. Zeg het eens.
4: Is het soms dan de postkoets?
0: Nee, Ellie. Je ook bent niet. Ook heel warm, maar het ja. is hem niet.
4: Ja, dan is het de ja. derde.
0: En warm heb je het niet aan?
4: Nee, dat heb je niet aan. Maar het maakt niet uit, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar je bent wel
4: fijne
0: de...
4: dag.
1: Ja, oké. Okay, tot ziens. Ellie, dag. Bedankt. Dag. We gaan door naar de vijfde aanwijzing. Ja, vroeger stopte de postkoets in deze straat. Voor een postwissel. Lang vervlogen tijden. Vroeger stopte de postkoets in deze straat voor een postwissel. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
5: Goedemorgen met Anneke Plug.
1: Goedemorgen Anneke, zeg het eens.
5: Postwijkade?
1: Nee, nee, ook niet.
5: Nee.
1: Oh. Doei doei, Anneke, tot doei. Straks. Doei doei.
5: Tot zo. Hoi, hoi.
1: Als het goed is, hebben we de volgende aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
6: Morgen met Jos van den Burg.
1: Goedemorgen, Jos.
6: Ja, is de postwijkade?
1: Nee, nee, ook niet. Nee, nee, okay. Nee, blijf zoeken, blijf zoeken. Oké, okay, doei, doei. Uit lang vervlogen tijden, uit lang vervlogen tijden.
0: Ja, allemaal heel warm.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar net niet warm genoeg.
1: Nee, nee, uit lang vervlogen tijden. Ja, ja, je hebt een straatnamenboek van Noordwijk, maar ook van Sassenheim, hè? Heb je ook een boek van. Ja, ja, ja. Dus vroeger stopte de postkoets. Ja, in deze straat voor een postwissel. Vroeger, jongens, vroeger. Ja, die duif, ja, dat was postduif. Dat zei Leo wel goed, maar niet de straat natuurlijk.
0: Nee,
1: nee, die vis zit erin. En ja, ook een auto, maar dat is van... Wij hebben nu ook wel van die wagentjes, maar dat zijn ook op elektrisch. Maar vroeger had je dat natuurlijk niet,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Ja, die dier zit erin. Twee dieren zitten erin. Goedemorgen, met Margaret.
7: Hier.
1: Met wie spreken we?
7: Is de koetsiers weg?
1: Nee, het is niet. Maar wie hebben we aan de telefoon?
7: Tom Eiland.
1: Hallo Tom. Nee, hi. Helaas.
7: Okay,
1: het is hem niet.
7: Oké,
1: okay, doei
7: doei.
1: Okay, doei. Doei. Ja, uit lang vervlogen tijden is het. Ja. Dus wat zoeken wij? Uit lang vervlogen tijden ook. Ja, het ligt vlak bij alles, zie ik.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, we gaan nog heel eventjes en dan stoppen we ermee. Uit lang vervlogen tijden is het. Niet de koetsierweg, zit er vlakbij, ja. Ja. Het is heel klein. Heel klein straatje volgens mij. Uit lang vervlogen tijden. Zullen we het maar zeggen, Jacques?
1: Ja, we stoppen ermee.
0: Wat zoeken we?
1: De Oude Poststraat.
0: Ja, de Oude Poststraat in Sarsheim. Uit lang vervlogen tijden. En er bestaat Oude Poststraat 5 bestaat in Sarsheim. Dus hij is nog wel, maar dan vlakbij de Postwijkkade zit hij. En de Zandslootkade en de Koetsierweg, daar zit de straat. Ja, dat dier dat is natuurlijk een os, hè? Os en pos. En pos is een vis. Ja, wij zoeken het ook op, hè. En die auto, een postauto, noemden ze dat vroeger. Maar nu heb je natuurlijk van die wagentjes, snelle wagentjes. Hè, die heel snel pakketjes bezorgen. En die duif, postduif.
1: Ja.
0: En dan die postkoets. Ja, vroeger, heel vroeger werd daar bij de Oude Post post verwisseld. En dan ging het weer naar Leiden toe om daar verder te vervoeren. Dus we zochten de Oude Poststraat in Sarsheim. En we gaan verder met ze was met muziek, een slager. Ze was deze week in Nederland, Helene Fischer, Ademloos.

Tijd voor de derde verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Marga Pilon. Je bent vandaag jarig, Marga. Je bent 61 jaar geworden. En je krijgt de felicitaties van Tom Bosma en Marcel Overman. En Petula Clark is voor je aangevraagd met het nummer Downtown.

0: tijd voor de tips van opa en oma. Parasol beschermen. Klap je tuinparasol in als de zon niet schijnt. Zo voorkom je dat hij stuk waait. Om verkleuring van een ingeklapte parasol te voorkomen, kun je met de parasol dan beste beschermen met een hoes.
1: Ja, je kunt een hongergevoel tegenaan gaan als je elke dag overdag op een vaste tijd eet. Of het nu gaat om hoofdmaaltijden of geplande snacks. Als je lichaam weet wanneer het voedsel kan verwachten, krijg je op vaste tijden honger en zul je op een ander moment minder snel last hebben van een hongergevoel. Door die regelmaat voorkom je bovendien dat je lichaam veel vocht vasthoudt.
0: Zelf kruiden zou ik maken. Kies eerst je verse kruiden, bijvoorbeeld bieslook, peterselie en oregano. Leg een hand fijn gesneden kruiden op het keukenpapier in de magnetron en zet die kort aan op vol vermogen. Meng de gedroogde kruiden in een kommetje met een grote hand zeezout. Strooi je dan nog een laagje extra zout over. Je kunt het zout direct gebruiken. Als je 2 weken op een koele, droge plek laat staan, wordt de smaak nog lekkerder.
1: Nou,
0: ik vind het veel zout.
1: Ik vind het heel. Ja, ik wou net zeggen, je bloeddruk gaat er wel lekker van omhoog. Dus kijk uit, mensen, met zout. Schoonmaakdoekjes, ja, worden wel eens luie huisvrouwendoekjes genoemd. Waarom nooit luie huisvrouwenmannen?
0: Ja.
1: Doekjes. Nou goed. Maar ze zijn ontzettend handig om schoon te maken op plekken waar je zelf moeilijk bij komt. Zoals tussen de buizen van een radiator. Duw met een breinaald een schoonmaakdoekje tussen de buizen door en het vuil blijft aan het doekje plakken. Gelukkig nog een handige hulpmiddel. Tot zover de tips van opa en oma. En we gaan gelijk verder met de verjaardagen. Bent u deze week jarig, natuurlijk van harte gefeliciteerd met u verjaardag. Maar ook bij de omroep zijn 2 dames jarig, als ik het goed heb. Dinsdag 7 juli is Sienne Solner jarig en zaterdag 11 juli is Kylie van Slingeland jarig. Dames, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en namens al jullie collega's hier bij de lokale omroep, Omroep Bo, natuurlijk van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wat voor verjaardagsplaat hebben we?
0: Ja, Danny, Christian en Mike en Mieke, zaterdagavond.

0: Ja, de Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van BMW over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg Biezeland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde gedurende ongeveer 7 maanden. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners willen onder meer weten waarom is gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten, wat de kosten zijn en welke alternatieven zijn onderzocht. Ook wil de partij weten welke gevolgen de afsluiting heeft voor het verkeer, de hulpdiensten en de omwonenden. En tenslotte vraagt de P van de I, dus dat is Partij voor de Inwoners, aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiligere en betere alternatief mogelijk is. Ja, 7 maanden is natuurlijk wel heel erg lang om een rotonde af te sluiten natuurlijk. Een hele weg van Berkelweg wordt dan helemaal afgesloten. Ja. Nou goed, lieve mensen, we wachten het allemaal af wat het college van BMW antwoord geeft op de vragen. We gaan verder met dierennieuws. En als het goed is, heb ik Marinka van het dierasiel aan de telefoon.
1: En dat klopt helemaal.
0: Hallo, goedemorgen Marinka. We gaan even terug naar de vermiste dieren van vorige week. Is er weer een dier terug bij zijn of haar eigenaar?
1: Nee, helaas niet. Nee. Kater Bowie is nog steeds vermist. Dat was de kater in de omgeving van de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Een zwart-witte kater met een wit snoetje. En die moet nog steeds ergens rondlopen. Dus we hopen dat hij toch wel snel bij de eigenaar terugkomt.
0: Ja, of dat hij ergens een wagen is ingesprongen, hè? En in een andere gemeente eruit. Dat gebeurt erg veel, hè?
1: Dat zou ook zomaar kunnen. Dat hoor je ook nog wel eens.
0: Heel veel hoor je dat de laatste tijd. Vermiste dieren van deze week.
1: De vermiste dieren van deze week is... Ik moet even mijn papiertje erbij pakken.
0: Maakt
1: die valt
0: uit.
1: Op de grond, dat kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren. Tom.
1: Hebben inderdaad helaas nog een kat die vermist is deze week. En dat is kater Tom. Die is sinds woensdag 24 juni is die de deur uitgegaan. En zij hebben hem helaas niet meer teruggezien voorlopig nog. Het is een katertje van 4 jaar oud, dus nog jong. Het grote deel is zwart, super zwart met grijze streepjes. En hij is gechipt, is vermist in het middengebied van Noordwijk. Dus kan vanuit daar alle kanten in Noordwijk op. Dus hopelijk komt dit katje ook snel weer thuis.
0: Ja, maar goed, hij heeft een bruine vlek onder zijn kin, hè? Kenmerkende.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: En een zwart vlekje op zijn neus in de vorm van een hartje.
1: Ja, ik denk dat een heel herkenbaar, dat is heel herkenbaar. Kenmerk is van hem.
0: En ik zie ook dat Tom is wel gechipt, maar de chip is lastig uit te lezen.
1: Ja,
0: omdat deze nogal is verschoven.
1: Ja, dat gebeurt nog wel eens. De chip wordt normaal gesproken achter in de nek geplaatst of links... aan de bovenkant van het voorpootje. Maar de chip gaat nog wel eens wandelen in het lijfje. En, dus het is altijd zaak om de hele kat goed te scannen
0: te
1: met
0: scannen.
1: Een chipreader.
0: Ja, precies. Nou, we hopen natuurlijk dat Tom weer gauw, dat zwart-witte katertje, weer gauw terug is, hè?
1: Ja.
0: En ook die andere, Bowie, dat Bowie ook weer gauw thuis is.
1: Klopt, laten we dat hopen. Want,
0: zeker.
1: Mensen, ik kan me heel goed voorstellen dat ze zich heel veel zorgen maken.
0: Zeker weten, je gaat elke dag zoeken.
1: Ja.
0: Je gaat elke dag zoeken. Zijn er nog gevonden dieren bij jullie binnengebracht?
1: Nee, er is niks binnen. Ja, er is 1 katje binnengekomen, maar die is eigenlijk ook de volgende dag al direct weer naar huis. Dus dat is een goed bericht in ieder geval.
0: Geplaatste dieren?
1: Ja, geplaatste dieren. George die is geplaatst. George was eigenlijk kort bij ons binnen, maar was er eigenlijk al snel een huisje voor gevonden. Dus die heeft niet zo lang bij ons hoeft te logeren. En dat is helemaal prachtig, is dat.
0: Leuk dat je dat zegt, bij ons hoeft te logeren. Ja, ja, leuk. Ja.
1: Zeker.
0: Wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Nou, als asieldier van de week heb ik dit keer kater Bram. Bram is een ontzettende lieve, leuke kater van 8 jaar. Maar ook een beetje een bijzonder kater is het. Het is namelijk een echte vrijbuiter is het. Hij vindt mensen heel erg leuk en hij is totaal niet bang. Maar dat betekent dat hij overal binnenloopt. Bij mensen, bij bedrijven. Oeh. En ja, de eigenaresse die gaat helaas verhuizen naar een appartement. En voor een buitenkat zoals Bram is dat helemaal niks. Dus hij moet gewoon lekker naar buiten kunnen.

0: deze week op Facebook en Instagram heeft hij gestaan. Dus daar kunnen mensen hem ook vinden.
1: Oké. Was een leuk filmpje van voetbal, van de voetbalwedstrijd. Je zei het vorige week dat de kittens aan het voetballen waren. Was een heel leuk filmpje van jullie.
0: Ja, prachtig hè?
1: Leuk bedacht.
0: Ja, klopt. Ja, je probeert toch zo creatief mogelijk bezig te zijn. En als je naar de kittens kijkt, dan komen de ideeën vanzelf opborrelen. Want die zijn zo geweldig om te zien.
1: Hele leuke filmpjes. Ja. Nou, ik hoop dat mensen interesseformulieren invullen voor Bram.
0: Ja, dat hopen wij ook. Aan één hebben we in principe genoeg, als dat de juiste is.
1: De juiste match.
0: Ja, maar laten mensen vooral reageren die zeggen van nou, wij kunnen Bram een mooi verblijf geven waar hij lekker zichzelf kan zijn en lekker kan rondstruinen.
1: Marienke,
0: dus het af. Ja.
1: Jij heel erg hartelijk dank voor de informatie. Volgende week is Jolanda er weer.
0: Ja. Nee? Ja, klopt inderdaad. Ik geef het stokje weer over aan Jolanda.
1: Is goed, Marienka. Hey.
0: Okay.
1: Groetjes, tot ziens. Dag,
0: doei.
1: En we gaan verder met de vierde verzoekplaat. En die is voor Kees van Zuilen, dus de vader van Dennis. U bent gisteren 77 jaar geworden. En natuurlijk je zoon Dennis van Zuilen wil u natuurlijk van harte feliciteren. Cliff, Richard en de Shadows gaan voor jullie zingen. Gaat voor u zingen. En spelen Rode Lippen.

0: Ja, met dit nummer zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Wij bedanken u voor het luisteren natuurlijk. En we bedanken ook Dennis van Zuilen en Anouk van Leeuwen voor het invallen vandaag bij dit programma.
1: Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.
0: Dag!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
13: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm. Warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
13: Valdorpelshop.nl.
14: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
15: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

zijn? Gevangen in een web van lachende gezichten, het is allemaal nep. Met een masker op, ik kom weer goed voor de dag. Met een neppe glimlach die ik zelf niet heb. Ik wil niet eens meer naar huis toe, dus ik vlug maar dezelfde gedachte.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

samen met de Spice Girls. En het nummer zingt hij, mijn dames. If you wanna be my lover. En zo heette hij niet, hij heette Wannabe. Precies 30 jaar geleden kwam die uit. En dat is de reden waarom we deze week aan het begin van Flashback Radio begonnen met de Spice Girls en het nummer Wannabe.

gaat een week toch snel voorbij. Want er is alweer een nieuwe aflevering van Flashback Radio hier op onze lokale omroepbouw. Mijn naam is inderdaad Piet van der Voren. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En nog veel meer, want we gaan ook nieuwtjes brengen uit de kranten van 50 jaar geleden, de regionale dagbladen. We hebben weer een mooie 3-in-1 en we hebben een alle 13 dood en liefst 2 keer. Dus misschien is het dan een alle 26 dood.

is een hele mooie ouwe hoor, met zang van Frankie Valli. De Four Seasons zijn dat en de nummer is Silver Star. En het komt van hun LP Who Loves You. En ik zei net al, zang van Frankie Valli. Nou, Frankie Valli die heeft meer gedaan dan alleen maar Silver Star. Luister maar eens naar dit. Komt uiteraard uit de musical Grease. Frankie Valli. En de nummer zelf heet ook.

0: Frankie Valli en de soundtrack, zoals dat zo mooi heet, van Grease. De musical, u weet wel, met Olivia Newton-John en met John Travolta in de tijd. Wat was dat een hit. En in ieder geval, er werd heel veel naar de bioscoop gehold om naar die film te kijken.
1: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
0: Weet u ook weer waar u naar luistert? U weet het, Flashback Radio, dat kunt u beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op onze lokale omroep Bo. Maar we gaan eerst even terug in de tijd, 50 jaar om precies te zijn. Want in de Leidse Courant van 24 juni 1976... daar stond het volgende berichtje over de bouw van het Hotel Huis ter Duin. Want, en dat is uiteraard in Noordwijk, met de stemmen van de Partij van de Arbeid en de PPR tegen, is de gemeenteraad van Noordwijk akkoord gegaan met een voorstel van BMW om een wijziging in de fasering toe te staan in de nieuwbouw van Huis ter Duin. De bouwer, het aannemingsbedrijf Van Rijn Katwijk BV, had daarom verzocht. En na het gereed komen van de ruwbouw van de appartementen aan de zuidzijde wil de aannemer in afwijking van het eerdere plan beginnen met de bouw van de parkeergarage en de ruwbouw van de appartementen aan de noordzijde. Meteen na de sloop van het oude hotel kan dan begonnen worden met de bouw van de onderste twee lagen van het nieuwe hotel. En op deze manier kan een eventuele tijdelijke sluiting van Huis ter Duin tot een minimum beperkt blijven. En de afbouw van het hotel denkt men na de zomer van 1977 ter hand te kunnen nemen. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 24 juni 1976.

me niet vergis, komt dat uit het begin van de 70 jaren. Zo moet ik het zeggen. Elvis Presley. Vorige week draaiden we ook al het nummer Burning Love van hem. Maar dit was een andere hit en dat heette Suspicious Minds. Ik zei het al aan het begin van het programma. We hebben twee keer een alle 13 dood. En u weet wat een alle 13 dood is. Een parodie een beetje op alle 13 goed. De hits. De LP's uit die tijd. Maar alle 13 dood, ja, dat betekent dat er weer een bekende zangeres of muzikant is overleden in de afgelopen week. En dat gaat deze keer over David Clayton Thomas, de zanger van de groep Blood, Sweat and Tears. En hij is op 84-jarige leeftijd deze week overleden. Hij was de frontman van Blood, Sweat and Tears. En de Canadees begon in de jaren 60 met optredens in gevangenissen. Daarna sloot hij zich aan bij Blood, Sweat and Tears. Daarmee boekte hij grote successen en ze sleepte 2 Grammy Awards binnen en verkocht een miljoenen platen. De band stond onder meer op het Woodstock Festival in 1969, waar het een van de best betaalde acts was. In 1970 was Blood, Sweat and Tears de eerste rockgroep die ten tijde van de Koude Oorlog optrad achter het ijzeren gordijn. In 1972 vertrok Clayton Thomas uit Blood, Sweat and Tears om voor zichzelf verder te gaan. Hij maakte zelf nog een aantal albums en keerde begin jaren 80 weer terug in de band. In 1996 werd Clayton Thomas opgenomen in de Canadese Hall of Fame. En volgens een woordvoerder van de familie overleed hij in een ziekenhuis in Toronto en een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Nederland waren de nummers You've Made Me So Very Happy hits voor Blood, Sweat and Tears en ook het nummer Spinning Wheel.

En dat is Blood, Sweat and Tears. En die we draaiden ter gelegenheid van het overlijden van David Clayton Thomas. De zanger met zijn toch wel kenmerkende stem. De zanger van Blood, Sweat and Tears. Die deze week op 84-jarige leeftijd is overleden. En ik zeg het nog maar een keertje. We krijgen straks nog een alle 13 dood. En wie dat is, dat hoort u straks.

En dat komt uit de zomer van 1970. Frida Payne en het nummer Band of Gold. Wat in de tijd een hele grote hit was. Ze heeft trouwens nog een tweede hit gehad. Die was weliswaar niet zo groot. Dat was het nummer Deeper and Deeper. En misschien dat we die een andere keer ook nog gaan draaien in Flashback Radio. Voordat we overgaan naar onze 3-in-1 van deze week, nog even een berichtje uit de krant. De Leidse Courant van 1 juli 1976. Die weet een berichtje uit Voorhout te melden. Want een nieuwe tractor, bestuurd door de heer S. van Leeuwen, 42 jaar oud, uit Voorhout, is gisteravond om 19:30 gegrepen door een aanstormende trein. Het ongeval gebeurde op een onbeveiligde overgang voor landbouwvoertuigen tussen Voorhout en Noordwijkerhout. De bestuurder van de tractor wist net op tijd zijn voertuig te verlaten. En vorig jaar werd zijn vorige tractor op dezelfde plaats door een trein eveneens volledig vernield. Er is een spreekwoord voor iets met een stenen ezel. Maar dat mogen we de heer van Leeuwen niet aandoen. Zonder dat hij twee tractoren is kwijtgeraakt. Op die onbewaakte overweg tussen Voorhout en Noordwijkerhout. Ik zei het net al, we gaan de 3-in-1 van deze week draaien. En we hebben een hele mooie uitgezocht. En dat is van Fleetwood Mac. Veel plezier!

En dat is onze 3-in-1 voor deze week. 3 keer Fleetwood Mac achter elkaar. En dat was het nummer Dreams van de LP Rumours uiteraard. Daarna het nummer Don't Stop. En als laatste, wat volgens mij hun mooiste is. En dat is het nummer Go Your Own Way. En dat was de 3-in-1 voor deze week in Flashback Radio. Tijd voor een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. Dat is de Leidse Courant van 1 juli 1976. En dat gaat over Warmond. Want in Warmond werd onder grote belangstelling gisteravond de voltooiing van de restauratie van de oude toren gevierd. Zo weet de Leidse Courant te melden. Deze toren is in de afgelopen jaren in de oude staat hersteld. En ter gelegenheid daarvan werd in een van de pingaten van de vroegere deur een koker ingemetseld, waarin een oorkonde over de werkzaamheden aan de toren en wie daaraan hebben meegewerkt. De koker werd ingemetseld door de heer Schaap, die verbonden is aan het aannemingsbedrijf Woudenberg uit Ameide en die aan de hele restauratie heeft meegewerkt. En als teken dat de oude toren weer de oude was, luidde burgemeester De Vreese de door particulieren betaalde klok. De totale restauratiekosten bedroegen bijna 600.000 gulden. En eveneens is de ruïne van het schip van de voormalige kerk opgeknapt en kreeg de windvaan een nieuwe laag bladgraan. En volgens mij was dat in 1976, precies 50 jaar daarvoor, in 1926 ook gebeurd. Het was 1928, als ik me niet vergis. De klok die door Warmonders en bewoners van omliggende gemeenten is geschonken, is een exacte imitatie als die in 1943 door de Duitsers werd weggesleept. Deze klok stamde toen uit de 17e eeuw en was eveneens door de Warmonders geschonken. De nieuwe klok werd gisteravond overgedragen aan de gemeente en de restauratie van de Oude Toren is geschied met medewerking van de stichting tot behoud van de Oude Toren. En deze bijeenkomst ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de Oude Toren betekent in Warmond in 1976 tevens de opening van de Kaagweek.

een van de hits, een van de zomerhits van 1970, nummer De Vrijestad. En het nummer All Right Now. En in die tijd was ik discjockey in een jeugdsociëteit in Warmond. En dat heette het Flophouse. En daar mocht ik jongeren van 14 tot 18 jaar, 17 jaar zo'n beetje, mochten daar naartoe. En dat was een hele leuke tijd. Deze plaat is toen ontzettend veel gedraaid. Flashback Radio. Ik zei het al, we gaan twee keer in alle 13 dood doen. En dat doen we nu ook, want overleden is Victor Willis. En hij was de zanger en de oprichter van de Amerikaanse discogroep Village People. En hij is deze week op 74-jarige leeftijd overleden. Village People werd in de jaren 70 bekend met hits als In the Navy en Go West. En de mannen vielen op met hun kostuums. Ze waren onder meer gekleed als motorrijder, als politieman, indiaan en bouwvakker. En Willis ging vaak gekleed als agent of marineofficier. En de band

plaats voor deze Flashback Radio voor vandaag. Village People en het nummer YMCA. En die draaiden we vanwege het overlijden van hun liedzanger Victor Willis. Die deze week op 74-jarige leeftijd helaas is overleden. Het was alweer de laatste plaat. De Flashback Radio is er weer. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde golflengte. U weet het, op zondagmiddag tussen 5 en 6 uur op onze lokale omroep. En de herhaling die is op dinsdag. Tussen 10 en 11 uur, ook weer 's avonds. Mijn naam is Piet van der Voren. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze

0: elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Dit is Bo.
11: De omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met kerkelijke en licht klassieke muziek. Een moment van verstilling op de zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. Ik wens u veel luisterplezier.

Dit is Zingen op Zondag. Iedere zondagmorgen van 9 tot 10 uur en zondagavond tussen 7 en 8 uur op Bo, de omroep van de Bollenstreek.

0: Wat gaat de tijd toch weer snel voorbij. Dit was het laatste nummer van Zingen op Zondag. Een programma van kerkelijke en licht klassieke muziek. Mijn naam is Riet Stout. Ik dank u voor het luisteren en wens u een gezegende week toe.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen.

0: Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar

0: Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken. Maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen.

0: Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Dit is Bo.
11: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl.

0: Combinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huis houden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29.

0: graden.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Dan is daar en